0: Op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Sinds het ingaan van het staakt het vuren zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza ruim 1000 Palestijnen om het leven gekomen. In dezelfde periode meldt het Israëlische leger dat 5 militairen zijn gedood of aan hun verwondingen zijn bezweken. Het ministerie in Gaza geeft aan dat bij de Palestijnse slachtoffers meer vrouwen en kinderen zijn omgekomen dan mannen. De Curaçaose verdachte Shirendi Tyson Q is na goedkeuring door het Hoge Rechtshof van de Verenigde Arabische Emiraten door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. In afwachting van zijn strafzaak verblijft hij tijdelijk in de extra beveiligde inrichting in Vught vanwege beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. Justitie ziet Q als een kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen, meldt het Friese waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen volgens het waterschap boven de normen voor oppervlaktewater, zowel in grote wateren, poldersloten als grondwater. Rond de vliegbasis Leeuwarden kwamen de waarden tot 900 keer boven de norm uit. De Verenigde Staten en Iran hebben de tekst van hun intentieverklaring bekendgemaakt. In het document staat dat beide landen militaire operaties staken, sancties worden opgeheven en Iran weer olie mag exporteren. Vanaf de ondertekening, die binnenkort in Zwitserland gepland staat, begint een periode van 60 dagen, waarin wordt onderhandeld over een definitief akkoord. Het weerbericht. Het klaart verder op en het blijft nog lang aangenaam. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag schijnt de zon flink en met 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd is de muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
5: Altijd en overal. 24 uur per dag.
4: Hits Power FM.

Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM. Per dag, 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. Hits Power FM.

0: je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag.
1: Sinds het ingaan van het staakt het vuren zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza ruim 1000 Palestijnen om het leven gekomen. In dezelfde periode meldt het Israëlische leger dat 5 militairen zijn gedood of aan hun verwondingen zijn bezweken. Het ministerie in Gaza geeft aan dat bij de Palestijnse slachtoffers meer vrouwen en kinderen zijn omgekomen dan mannen. De Curaçaose verdachte Shirendi Tyson Q is na goedkeuring door het Hoge Rechtshof van de Verenigde Arabische Emiraten door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. In afwachting van zijn strafzaak verblijft hij tijdelijk in de extra beveiligde inrichting in Vught vanwege beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. Justitie ziet Q als een kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen, meldt het Friese waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen volgens het waterschap boven de normen voor oppervlaktewater, zowel in grote wateren, poldersloten als grondwater. Rond de vliegbasis Leeuwarden kwamen de waarden tot 900 keer boven de norm uit. De Verenigde Staten en Iran hebben de tekst van hun intentieverklaring bekendgemaakt. In het document staat dat beide landen militaire operaties staken, sancties worden opgeheven en Iran weer olie mag exporteren. Vanaf de ondertekening, die binnenkort in Zwitserland gepland staat, begint een periode van 60 dagen, waarin wordt onderhandeld over een definitief akkoord. Het weerbericht. Het klaart verder op en het blijft nog lang aangenaam. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag schijnt de zon flink en met 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door
2: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Sinds het ingaan van het staakt het vuren zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza ruim 1000 Palestijnen om het leven gekomen. In dezelfde periode meldt het Israëlische leger dat 5 militairen zijn gedood of aan hun verwondingen zijn bezweken. Het ministerie in Gaza geeft aan dat bij de Palestijnse slachtoffers meer vrouwen en kinderen zijn omgekomen dan mannen. De Curaçaose verdachte Shirendi Tyson Q is na goedkeuring door het Hoge Rechtshof van de Verenigde Arabische Emiraten door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. In afwachting van zijn strafzaak verblijft hij tijdelijk in de extra beveiligde inrichting in Vught vanwege beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. Justitie ziet Q als een kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen, meldt het Friese waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen volgens het waterschap boven de normen voor oppervlaktewater, zowel in grote wateren, poldersloten als grondwater. Rond de vliegbasis Leeuwarden kwamen de waarden tot 900 keer boven de norm uit. De Verenigde Staten en Iran hebben de tekst van hun intentieverklaring bekendgemaakt. In het document staat dat beide landen militaire operaties staken, sancties worden opgeheven en Iran weer olie mag exporteren. Vanaf de ondertekening, die binnenkort in Zwitserland gepland staat, begint een periode van 60 dagen, waarin wordt onderhandeld over een definitief akkoord. Het weerbericht. Het klaart verder op en het blijft nog lang aangenaam. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag schijnt de zon flink en met 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. De beste muziek ooit gemaakt.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één.

0: Your Way.
1: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Sinds het ingaan van het staakt het vuren zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza ruim 1000 Palestijnen om het leven gekomen. In dezelfde periode meldt het Israëlische leger dat 5 militairen zijn gedood of aan hun verwondingen zijn bezweken. Het ministerie in Gaza geeft aan dat bij de Palestijnse slachtoffers meer vrouwen en kinderen zijn omgekomen dan mannen. De Curaçaose verdachte Shirendi Tyson Q is na goedkeuring door het Hoge Rechtshof van de Verenigde Arabische Emiraten door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. In afwachting van zijn strafzaak verblijft hij tijdelijk in de extra beveiligde inrichting in Vught vanwege beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. Justitie ziet Q als een kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen, meldt het Friese waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen volgens het waterschap boven de normen voor oppervlaktewater, zowel in grote wateren, poldersloten als grondwater. Rond de vliegbasis Leeuwarden kwamen de waarden tot 900 keer boven de norm uit. De Verenigde Staten en Iran hebben de tekst van hun intentieverklaring bekendgemaakt. In het document staat dat beide landen militaire operaties staken, sancties worden opgeheven en Iran weer olie mag exporteren. Vanaf de ondertekening, die binnenkort in Zwitserland gepland staat, begint een periode van 60 dagen, waarin wordt onderhandeld over een definitief akkoord. Het weerbericht. Het klaart verder op en het blijft nog lang aangenaam. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag schijnt de zon flink en met 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt.

Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

right back. Op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat is de afgelopen jaren gestegen. Volgens het ministerie zaten in het schooljaar 2024-2025 ruim 16.000 kinderen thuis zonder schoolinschrijving en ongeveer 5.000 ingeschreven leerlingen waren minimaal 4 weken afwezig. Oudervereniging Balans stapt naar de rechter, omdat volgens hen de Nederlandse staat onvoldoende zorgt voor passend onderwijs. Een 57-jarige Nederlandse wandelaar is omgekomen na een val tijdens de afdaling van de Triglaf, de hoogste

0: Kouwberg van Slovenië. Sloveense media melden dat de man in een diepe kuil viel en ter plaatse aan zijn verwondingen overleed. De wandelaar en zijn familie zijn met legerhelikopters van de berg geëvacueerd. 6 op de 10 vaders en partners maakt gebruik van het aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 weken. Dat percentage ligt lager dan eerdere schattingen, die uitgingen van 74% tot 84%. Vooral onder de laagste inkomens en de topinkomens is het gebruik van het aanvullend geboorteverlof relatief laag. Ongeveer 300.000 huishoudens dreigen bovengemiddeld hard geraakt te worden door de energiecrisis, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen kunnen tot 6% aan koopkracht verliezen door hogere gasprijzen en duurdere benzine of diesel. Het kabinet trekt 195 miljoen euro uit voor het tijdelijk noodfonds energie en investeert extra in het warmtefonds. Het weerbericht. De zon schijnt flink. Bij een zwakke of matige zuid- tot zuidwestenwind liggen de maxima tussen 26 graden in Noord-Holland en 32 graden in Limburg. In de avond stijgt vanuit het zuidwesten de kans op een stevige bui.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Een 57-jarige Nederlandse wandelaar is omgekomen na een val tijdens de afdaling van de Triglav, de hoogste berg van Slovenië. Sloveense media melden dat de man in een diepe kuil viel en ter plaatse aan zijn verwondingen overleed. De wandelaar en zijn familie zijn met legerhelikopters van de berg geëvacueerd. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat is de afgelopen jaren gestegen. Volgens het ministerie zaten in het schooljaar 2024-2025 ruim 16.000 kinderen thuis zonder schoolinschrijving en ongeveer 5.000 ingeschreven leerlingen waren minimaal 4 weken afwezig. Oudervereniging Balans stapt naar de rechter, omdat volgens hen de Nederlandse staat onvoldoende zorgt voor passend onderwijs. Ongeveer 300.000 huishoudens dreigen bovengemiddeld hard geraakt te worden door de energiecrisis, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen kunnen tot 6% aan koopkracht verliezen door hogere gasprijzen en duurdere benzine of diesel. Het kabinet trekt 195 miljoen euro uit voor het tijdelijk noodfonds energie en investeert extra in het warmtefonds.

0: 6 op de 10 vaders en partners maakt gebruik van het aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 weken. Dat percentage ligt lager dan eerdere schattingen, die uitgingen van 74% tot 84%. Vooral onder de laagste inkomens en de topinkomens is het gebruik van het aanvullend geboorteverlof relatief laag. Het weerbericht. De zon schijnt flink. Bij een zwakke of matige zuid- tot zuidwestenwind liggen de maxima tussen 26 graden in Noord-Holland en 32 graden in Limburg. In de avond stijgt vanuit het zuidwesten de kans op een stevige bui. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
1: de beste muziek ooit gemaakt. H-Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. H-Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix.
1: Hits Power FM.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In het berggebied van Slovenië is een 57-jarige Nederlandse wandelaar om het leven gekomen na een val tijdens de afdaling van de Triglav. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen en is met een legerhelikopter van de berg gehaald. De politie doet onderzoek naar het ongeval. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat is de afgelopen jaren toegenomen. Oude vereniging Balans stapt naar de rechter, omdat volgens hen de Nederlandse staat niet genoeg doet voor passend onderwijs. In het schooljaar 2024-2025 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder schoolinschrijving en waren bijna 5.000 kinderen 4 weken of langer afwezig. In een woning in Meerstad bij Groningen zijn vanochtend 2 doden gevonden. De politie is een onderzoek gestart en praat met buurtbewoners. Forensisch onderzoek is bezig en een hond uit de woning is vroeg in de ochtend meegenomen door de dierenambulance. Colombia heeft het eerste groepsduel op het wereldkampioenschap voetbal in Mexico-stad met 3-1 gewonnen van Oezbekistan. Daniel Munoz, Luis Diaz en Jaminton Campas scoorden voor Colombia, terwijl Abosbek Fazulayev het eerste WK-doelpunt ooit voor Oezbekistan maakte. Door deze zegen gaat Colombia aan de leiding in groep K. Het weerbericht. De zon schijnt flink. Bij een zwakke of matige zuid- tot zuidwestenwind liggen de maxima tussen 26 graden in Noord-Holland en 32 graden in Limburg. In de avond stijgt vanuit het zuidwesten de kans op een stevige bui.
1: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
2: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Power FM.

0: geloof me, al je zorgen zijn voorbij.
1: We'll be right back. Op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat is de afgelopen jaren toegenomen. Oude vereniging Balans stapt naar de rechter omdat volgens hen de Nederlandse staat niet genoeg doet voor passend onderwijs. In het schooljaar 2024-2025 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder schoolinschrijving en waren bijna 5.000 kinderen 4 weken of langer afwezig. In het berggebied van Slovenië is een 57-jarige Nederlandse wandelaar om het leven gekomen na een val tijdens de afdaling van de Triglav. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen en is met een legerhelikopter van de berg gehaald. De politie doet onderzoek naar het ongeval. Colombia heeft het eerste groepsduel op het wereldkampioenschap voetbal in Mexico-stad met 3-1 gewonnen van Oezbekistan. Daniel Munoz, Luis Diaz en Jaminton Campas scoorden voor Colombia, terwijl Abosbek Fazulayev het eerste WK-doelpunt ooit voor Oezbekistan maakte. Door deze zegen gaat Colombia aan de leiding in groep K. In een woning in Meerstad bij Groningen zijn vanochtend 2 doden gevonden. De politie is een onderzoek gestart en praat met buurtbewoners. Forensisch onderzoek is bezig en een hond uit de woning is vroeg in de ochtend meegenomen door de dierenambulance. Het weerbericht. De zon schijnt flink. Bij een zwakke of matige zuid- tot zuidwestenwind liggen de maxima tussen 26 graden in Noord-Holland en 32 graden in Limburg. In de avond stijgt vanuit het zuidwesten de kans op een stevige bui. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
2: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkrant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.

Ze kunnen het heen en weer krijgen. Het is nooit goed, het is altijd nee. Maar ik heb het al bekeken. Vandaag, dat wordt mijn dag.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het Openbaar Ministerie denkt bij 18 personen te kunnen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. 4 andere sterfgevallen worden nog onderzocht. De Nederlandse eigenaren van Funcaps zijn in België in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen tot 3 jaar voor illegale handel in medicijnen en drugs. In een gebouw in Nuenen, waar een asielzoekerscentrum moet komen, is vanochtend vuurwerk aangetroffen, waaronder een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom. De explosieve opruimingsdienst is opgeroepen en de omgeving is afgezet. Daarnaast zijn in het pand ruiten vernield en doet de politie verder onderzoek. Meer dan 500 jongeren en hun naasten hebben vorig jaar gebruik gemaakt van Keerpunt, een online hulpchat voor jongeren die met criminaliteit in aanraking zijn of dreigen te komen. Het aantal gesprekken over betrokkenheid bij criminaliteit steeg van 89 in 2022 naar 210 in 2023. 1 op de 10 gesprekken was met een ouder die zich zorgen maakte om een kind. EU-leiders bespreken handelsmaatregelen tegen China vanwege zorgen over oneerlijke concurrentie door staatssteun en lage prijzen voor producten als zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's en chemicaliën. De import uit China is aanzienlijk groter dan de export naar China, met een handelsoverschot van ongeveer €1 miljard per dag. Concrete besluiten over nieuwe maatregelen worden nog niet verwacht. Het weerbericht. De zon schijnt flink. Bij een zwakke of matige zuid- tot zuidwestenwind liggen de maxima tussen 26 graden in Noord-Holland en 32 graden in Limburg. In de avond stijgt vanuit het zuidwesten de kans op een stevige bui.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt.

0: knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7.
0: Online.
1: It's Power FM.
0: It's de beste muziek ooit gemaakt.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé,
0: nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovige: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Vierdaagse Werk. Het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In een gebouw in Nuenen, waar een asielzoekerscentrum moet komen, is vanochtend vuurwerk aangetroffen, waaronder een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom. De explosieve opruimingsdienst is opgeroepen en de omgeving is afgezet. Daarnaast zijn in het pand ruiten vernield en doet de politie verder onderzoek. Het Openbaar Ministerie denkt bij 18 personen te kunnen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Vier andere sterfgevallen worden nog onderzocht. De Nederlandse eigenaren van Funcaps zijn in België in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen tot 3 jaar voor illegale handel in medicijnen en drugs. EU-leiders bespreken handelsmaatregelen tegen China vanwege zorgen over oneerlijke concurrentie door staatssteun en lage prijzen voor producten als zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's en chemicaliën. De import uit China is aanzienlijk groter dan de export naar China, met een handelsoverschot van ongeveer €1 miljard per dag. Concrete besluiten over nieuwe maatregelen worden nog niet verwacht. Meer dan 500 jongeren en hun naasten hebben vorig jaar gebruik gemaakt van Keerpunt, een online hulpchat voor jongeren die met criminaliteit in aanraking zijn of dreigen te komen. Het aantal gesprekken over betrokkenheid bij criminaliteit steeg van 89 in 2022 naar 210 in 2023. 1 op de 10 gesprekken was met een ouder die zich zorgen maakte om een kind. Het weerbericht. De zon schijnt flink. Bij een zwakke of matige zuid- tot zuidwestenwind liggen de maxima tussen 26 graden in Noord-Holland en 32 graden in Limburg. In de avond stijgt vanuit het zuidwesten de kans op een stevige bui.
1: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
2: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: It's Power FM.
0: De hits die ooit gemaakt. It's Power FM.

0: knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7.
0: Online.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. Ga dan naar hitspowerfm.nl.

0: Fightback. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Win T. Schippers, die vorige week overleed, wordt in meerdere rouwadvertenties in kranten herdacht. In de Volkskrant viel vooral een advertentie op, die werd opgegeven door Paul Hane, vertolker van Bert in Sesamstraat, waarmee Schippers als Ernie samenwerkte. Musea, Omroep NTR, de VPRO en de stichting Win T. Schippers plaatsten eveneens opvallende rouwadvertenties. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden onderzoeken welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie gezegd tijdens een NAVO-vergadering in Brussel. In Europa zijn nu ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, die onder meer helpen bij de verdediging tegen Rusland. Oekraïne heeft een grootschalige drone-aanval uitgevoerd op Rusland, waarbij een olieraffinaderij en woonpanden in Moskou zijn geraakt. Het vliegverkeer op 4 luchthavens in Moskou werd tijdelijk stilgelegd en bij de raffinaderij brak brand uit, die inmiddels is geblust. In de regio's Belgorod en Rostov vielen doden door drone-aanvallen en ook in Oekraïne waren aanvallen met explosies en luchtrapporten. De Oranjevrouwen spelen in oktober tegen Hongarije in de eerste ronde van de play-offs voor een plek op het WK voetbal in Brazilië volgend jaar. Nederland eindigde als tweede in de kwalificatiegroep, achter Frankrijk. Bij winst volgt in november of december een tweede ronde over 2 wedstrijden tegen een nog onbekende tegenstander. Het weerbericht. De zon schijnt flink. Bij een zwakke of matige zuid- tot zuidwestenwind liggen de maxima tussen 26 graden in Noord-Holland en 32 graden in Limburg. In de avond stijgt vanuit het zuidwesten de kans op een stevige bui.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt-en-gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Brussel. In Europa zijn nu ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, die onder meer helpen bij de verdediging tegen Rusland. Win T. Schippers, die vorige week overleed, wordt in meerdere rouwadvertenties in kranten herdacht. In de Volkskrant viel vooral een advertentie op, die werd opgegeven door Paul Hane, vertolker van Bert in Sesamstraat, waarmee Schippers als Ernie samenwerkte. Musea, Omroep NTR, de VPRO en de stichting Win T. Schippers plaatsten eveneens opvallende rouwadvertenties. De Oranjevrouwen spelen in oktober tegen Hongarije in de eerste ronde van de play-offs voor een plek op het WK voetbal in Brazilië volgend jaar. Nederland eindigde als tweede in de kwalificatiegroep, achter Frankrijk. Bij winst volgt in november of december een tweede ronde over twee wedstrijden tegen een nog onbekende tegenstander. Oekraïne heeft een grootschalige drone-aanval uitgevoerd op Rusland, waarbij een olieraffinaderij en woonpanden in Moskou zijn geraakt. Het vliegverkeer op vier luchthavens in Moskou werd tijdelijk stilgelegd en bij de raffinaderij brak brand uit, die inmiddels is geblust. In de regio's Belgorod en Rostov vielen doden door drone-aanvallen. En ook in Oekraïne waren aanvallen met explosies en luchtrapporten. Het weerbericht. De zon schijnt flink. Bij een zwakke of matige zuid- tot zuidwestenwind liggen de maxima tussen 26 graden in Noord-Holland en 32 graden in Limburg. In de avond stijgt vanuit het zuidwesten de kans op een stevige bui. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
1: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Meerdere hardloopwedstrijden en sportevenementen zijn afgelast vanwege de verwachte hoge temperaturen. Waaronder de Wiesoloop in Wiersen en de halve marathon Vuurtorenloop in Hoek van Holland. Ook worden bij het wielerevenement Climate Classic sommige routes

0: onze regio Makerfield stemmen vandaag over een lokale kandidaat voor het Lagerhuis, waarbij de Labour-kandidaat Andy Burnham kans maakt op een zetel. Burnham wil bij winst premier Keir Starmer uitdagen, die onder druk staat door lage peilingen en een recente verkiezingsnederlaag. Ook de partij Reform UK maakt volgens peilingen veel kans in het district. De Poolse politie heeft een verdachte aangehouden voor de moord op de Russische performancekunstenaar Semyon Skrepetsky in het oosten van Polen. De verdachte gebruikte volgens de Poolse premier een Georgisch paspoort. Eerder werden twee mannen uit Belarus opgepakt en daarna vrijgelaten, wegens gebrek aan bewijs. Het weerbericht. De zon schijnt flink. Bij een zwakke of matige zuid- tot zuidwestenwind liggen de maxima tussen 26 graden in Noord-Holland en 32 graden in Limburg. In de avond stijgt vanuit het zuidwesten de kans op een stevige bui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt.

0: ZFM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet
6: met een D
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Radio. Ik ben Siban Jonkind. Goedendag. In Dordrecht zijn 21 lichamen zonder toestemming van nabestaanden en het gemeentebestuur van begraafplaats Dubbeldam naar begraafplaats Essenhof overgebracht. Dit gebeurde nadat in 2020 de grafrechten op Dubbeldam waren verlopen en de lichamen niet direct konden worden herbegraven. De gemeente brengt de lichamen nu terug en heeft alle mogelijke nabestaanden per brief geïnformeerd. Meerdere hardloopwedstrijden en sportevenementen zijn afgelast vanwege de verwachte hoge temperaturen, waaronder de Wiesoloop in Wiersen en de halve marathon Vuurtorenloop in Hoek van Holland. Ook worden bij het wielerevenement Climate Classic sommige routes geschrapt of ingekort. Sinds vandaag geldt het Nationaal Hitteplan vanwege 4 opeenvolgende dagen met temperaturen boven de 27 graden. De Poolse politie heeft een verdachte aangehouden voor de moord op de Russische

0: Volgens peilingen veel kans in het district. Het weerbericht. De zon schijnt flink. Bij een zwakke of matige zuid- tot zuidwestenwind liggen de maxima tussen 26 graden in Noord-Holland en 32 graden in Limburg. In de avond stijgt vanuit het zuidwesten de kans op een stevige bui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. In Dordrecht zijn 21 lichamen zonder toestemming van nabestaanden en het gemeentebestuur verplaatst van begraafplaats Dubbeldam naar Essenhof. De gemeente wil de lichamen terugbrengen naar Dubbeldam voor herbegrafenis en heeft alle mogelijke nabestaanden hierover geïnformeerd. Het Openbaar Ministerie en de Arbeidsinspectie zien geen aanleiding voor verder onderzoek. Meerdere sportevenementen zijn afgelast of aangepast vanwege de verwachte tropische hitte. Hardloopwedstrijden zoals de Wiesoloop in Wierden en de Vuurtorenloop in Hoek van Holland gaan niet door na een negatief advies van gezondheidsinstanties. Ook bij avondvierdaagses, wielerwedstrijden en muziekfestivals worden routes of maatregelen aangepast vanwege het warme weer. Reddingsteams in de bergen moeten steeds vaker in actie komen om gewonde of gestrande wandelaars te helpen, meldt de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. In de Sloveense bergen is een 57-jarige Nederlandse wandelaar omgekomen na een val. De politie onderzoekt het ongeval nog. Volgens de vereniging komen wandelaars vaker in de problemen, al overlijden er niet meer mensen dan voorheen. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi van Queens in Londen. De Nederlander verloor met 7-6 en 6-3 van de Amerikaan Tommy Paul. Paul speelt in de derde ronde tegen de Spanjaard Alejandro Davidovic Fokina. Het weerbericht. De zon schijnt flink. Bij een zwakke of matige zuid.

Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM.
1: Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Meerdere sportevenementen zijn afgelast of aangepast vanwege de verwachte tropische hitte. Hardloopwedstrijden zoals de Wiesoloop in Wierden en de Vuurtorenloop in Hoek van Holland gaan niet door na een negatief advies van gezondheidsinstanties. Ook bij avondvierdaagses, wielerwedstrijden en muziekfestivals worden routes of maatregelen aangepast vanwege het warme weer. In Dordrecht zijn 21 lichamen zonder toestemming van nabestaanden en het gemeentebestuur verplaatst van begraafplaats Dubbeldam naar Essenhof. De gemeente wil de lichamen terugbrengen naar Dubbeldam voor herbegrafenis en heeft alle mogelijke nabestaanden hierover geïnformeerd. Het Openbaar Ministerie en de Arbeidsinspectie zien geen aanleiding voor verder onderzoek. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi van Queens in Londen. De Nederlander verloor met 7-6 en 6-3 van de Amerikaan Tommy Paul. Paul speelt in de derde ronde tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. Reddingsteams in de bergen moeten steeds vaker in actie komen om gewonde of gestrande wandelaars te helpen, meldt de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. In de Sloveense bergen is een 57-jarige Nederlandse wandelaar omgekomen na een val. De politie onderzoekt het ongeval nog. Volgens de vereniging komen wandelaars vaker in de problemen, al overlijden er niet meer mensen dan voorheen. Het weerbericht. Er trekken in de avond en nacht enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen staat de heetste dag van de week op het programma. Het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In 2024 is met ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 aangiften werden direct afgewezen en zo'n 3.000 onderzoeken zijn stopgezet door gebrek aan capaciteit. De Rekenkamer meldt daarnaast regionale verschillen en stelt dat onduidelijk is hoeveel van het politie- en justitiebudget naar opsporing gaat. Ruim 10.000 mensen doen het weekend mee aan de Nacht van de Vluchteling, wat een record is volgens de organisatie. De deelnemers lopen 's nachts afstanden van 10, 20, 40 of 50 kilometer op verschillende routes in het land en halen geld op voor Stichting Vluchteling. De tussenstand van de opbrengst is 1,7 miljoen euro. Twee ouders zijn door de rechtbank veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun dochter en zoon in Dalfsen. De kinderen werden vorig jaar met geweld meegenomen en later in België teruggevonden. De ouders krijgen ook 3 jaar contactverbod met hun kinderen en mogen niet in Dalfsen, Kampen en Zwolle komen. De adviesprijs voor diesel is gedaald naar €2,26 per liter, het laagste punt in maanden. Begin maart was dat nog €2,82, toen olietankers stil kwamen te liggen in de straat van Hormuz. Ook benzine is in prijs gedaald, van €2,64 begin maart naar €2,45 nu. Het weerbericht. Er trekken in de avond en nacht enkele stevige onweersbuien over het land. Vrijdag staat de heetste dag van de week op het programma. Het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon vermoeden? In een waas hoor ik je zeggen dat je alles op wilt geven.

0: Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is gesloten. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd.
1: Te hard over je speakers.
2: Over je speakers.
1: Speakers.
2: Speakers.
1: Speakers.
2: 24/7
1: online.
2: It's Power FM.
1: It's Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet
6: met een D
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. Hitspower FM.

0: altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
0: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Ruim 10.000 mensen doen het weekend mee aan de Nacht van de Vluchteling, wat een record is volgens de organisatie. De deelnemers lopen 's nachts afstanden van 10, 20, 40 of 50 kilometer op verschillende routes in het land en halen geld op voor Stichting Vluchteling. De tussenstand van de opbrengst is 1,7 miljoen euro. In 2024 is met ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 aangiften werden direct afgewezen en zo'n 3.000 onderzoeken zijn stopgezet door gebrek aan capaciteit. De Rekenkamer meldt daarnaast regionale verschillen en stelt dat onduidelijk is hoeveel van het politie- en justitiebudget naar opsporing gaat. De adviesprijs voor diesel is gedaald naar €2,26 per liter, het laagste punt in maanden. Begin maart was dat nog €2,82, toen olietankers stil kwamen te liggen in de straat van Hormuz. Ook benzine is in prijs gedaald, van €2,64 begin maart naar €2,45 nu. Twee ouders zijn door de rechtbank veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun dochter en zoon in Dalfsen. De kinderen werden vorig jaar met geweld meegenomen en later in België teruggevonden. De ouders krijgen ook 3 jaar contactverbod met hun kinderen en mogen niet in Dalfsen, Kampen en Zwolle komen. Het weerbericht. Er trekken in de avond en nacht enkele stevige onweersbuien over het land. Vrijdag staat de heetste dag van de week op het programma. Het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd is de muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Mono of Kamerbreed Stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
2: Hits Power FM.

0: We'll be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Ruim 10.000 mensen doen dit weekend mee aan de Nacht van de Vluchteling. Een recordaantal volgens de organisatie. Deelnemers halen geld op door 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer te lopen op verschillende routes in het land. De opbrengst, waarvan de tussenstand nu 1,7 miljoen euro is, gaat naar Stichting Vluchteling. Duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn in 2024 zonder vervolg gebleven, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7000 aangiften werden direct afgewezen en 3000 andere zijn na aanvang van het onderzoek stopgezet door gebrek aan capaciteit. Regionale verschillen zijn groot en het is onduidelijk welk deel van het politie- en justitiebudget naar opsporing gaat. De provincie Limburg trekt tot 13 miljoen euro uit voor bestrijding van de wasbeer tot en met 2030. In Limburg leven naar schatting 100 tot 200 wasberen en zijn sinds 2019 meer dan 400 dieren gedood. De provincie waarschuwt dat zonder strengere aanpak de wasbeer zich over het land kan verspreiden en dat landelijke afspraken moeten worden nagekomen. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS voor het doodschieten van de 17-jarige Rivaldo in Amsterdam. De rechtbank oordeelt dat dit de maximale straf is, gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De veroordeelde heeft zich volgens de rechtbank ook schuldig gemaakt aan onder andere een gewelddadige woningoverval in Amstelveen. Het weerbericht. Er trekken in de avond en nacht enkele stevige onweersbuien over het land. Vrijdag staat de heetste dag van de week op het programma. Het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. It's Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De beroemde Major Oak in het Engelse Sherwood Forest is overleden. Volgens beheerders bracht de naar schatting 1200 jaar oude eik dit voorjaar geen nieuwe bladeren meer voort en is hij bezweken door bodemverdichting en opeenvolgende hete, droge zomers. De boom geldt als een van de grootste en bekendste eiken van Groot-Brittannië. De regio langs de Neder-Saxe-lijn trekt 50 miljoen euro uit voor de aanleg van de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Met het geld wil de regio aan het kabinet laten zien dat zij de komst van de spoorlijn serieus neemt. Het vorige kabinet reserveerde eerder al ongeveer 2 miljard euro voor het project. Het Ierse parlement heeft ingestemd met het afschaffen van de verplichte bedenktijd van 3 dagen voor abortus. Voor het wetsvoorstel stemden 86 parlementsleden, tegen waren er 70. De Senaat moet de wet nog goedkeuren voordat deze kan ingaan. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS voor het doodschieten van de 17-jarige Rivaldo op een voetbalveldje in Amsterdam-Zuidoost. De rechtbank acht bewezen dat een gestolen ketting aanleiding was voor het schietincident en de jongen ook betrokken was bij een gewelddadige woningoverval in Amstelveen. Dit is de maximale jeugdstraffen die opgelegd konden worden. Het weerbericht. Er trekken in de avond en nacht enkele stevige onweersbuien over het land. Vrijdag staat de heetste dag van de week op het programma. Het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De beroemde Major Oak in het Engelse Sherwood Forest is overleden. Volgens beheerders bracht de naar schatting 1200 jaar oude eik dit voorjaar geen nieuwe bladeren meer voort en is hij bezweken door bodemverdichting en opeenvolgende hete, droge zomers. De boom geldt als een van de grootste en bekendste eiken van Groot-Brittannië. De regio langs de Neder-Saxe lijn trekt 50 miljoen euro uit voor de aanleg van de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Met het geld wil de regio aan het kabinet laten zien dat zij de komst van de spoorlijn serieus neemt. Het vorige kabinet reserveerde eerder al ongeveer 2 miljard euro voor het project. Het Ierse parlement heeft ingestemd met het afschaffen van de verplichte bedenktijd van 3 dagen voor abortus. Voor het wetsvoorstel stemden 86 parlementsleden, tegen waren er 70. De Senaat moet de wet nog goedkeuren voordat deze kan ingaan. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS voor het doodschieten van de 17-jarige Rivaldo op een voetbalveldje in Amsterdam-Zuidoost. De rechtbank acht bewezen dat een gestolen ketting aanleiding was voor het schietincident en de jongen ook betrokken was bij een gewelddadige woningoverval in Amstelveen. Dit is de maximale jeugdstraffen die opgelegd konden worden. Het weerbericht. Er trekken in de avond en nacht enkele stevige onweersbuien over het land. Vrijdag staat de heetste dag van de week op het programma. Het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

heeft ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits Power FM. 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. Hits Power FM.

0: 4FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De beroemde Major Oak in het Engelse Sherwood Forest is overleden. Volgens beheerders bracht de naar schatting 1200 jaar oude eik dit voorjaar geen nieuwe bladeren meer voort en is hij bezweken door bodemverdichting en opeenvolgende hete, droge zomers. De boom geldt als een van de grootste en bekendste eiken van Groot-Brittannië. De regio langs de Neder-Saxe lijn trekt 50 miljoen euro uit voor de aanleg van de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Met het geld wil de regio aan het kabinet laten zien dat zij de komst van de spoorlijn serieus neemt. Het vorige kabinet reserveerde eerder al ongeveer 2 miljard euro voor het project. Het Ierse parlement heeft ingestemd met het afschaffen van de verplichte bedenktijd van 3 dagen voor abortus. Voor het wetsvoorstel stemden 86 parlementsleden, tegen waren er 70. De Senaat moet de wet nog goedkeuren voordat deze kan ingaan. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS voor het doodschieten van de 17-jarige Rivaldo op een voetbalveldje in Amsterdam-Zuidoost. De rechtbank acht bewezen dat een gestolen ketting aanleiding was voor het schietincident en de jongen ook betrokken was bij een gewelddadige woningoverval in Amstelveen. Dit is de maximale jeugdstraffen die opgelegd konden worden. Het weerbericht. Er trekken in de avond en nacht enkele stevige onweersbuien over het land. Vrijdag staat de heetste dag van de week op het programma. Het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Du nog. Zonder jou.
1: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De beroemde Major Oak in het Engelse Sherwood Forest is overleden. Volgens beheerders bracht de naar schatting 1200 jaar oude eik dit voorjaar geen nieuwe bladeren meer voort en is hij bezweken door bodemverdichting en opeenvolgende hete, droge zomers. De boom geldt als een van de grootste en bekendste eiken van Groot-Brittannië. De regio langs de Neder-Saxe-lijn trekt 50 miljoen euro uit voor de aanleg van de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Met het geld wil de regio aan het kabinet laten zien dat zij de komst van de spoorlijn serieus neemt. Het vorige kabinet reserveerde eerder al ongeveer 2 miljard euro voor het project. Het Ierse parlement heeft ingestemd met het afschaffen van de verplichte bedenktijd van 3 dagen voor abortus. Voor het wetsvoorstel stemden 86 parlementsleden, tegen waren er 70. De Senaat moet de wet nog goedkeuren voordat deze kan ingaan. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS voor het doodschieten van de 17-jarige Rivaldo op een voetbalveldje in Amsterdam-Zuidoost. De rechtbank acht bewezen dat een gestolen ketting aanleiding was voor het schietincident en de jongen ook betrokken was bij een gewelddadige woningoverval in Amstelveen. Dit is de maximale jeugdstraffen die opgelegd konden worden. Het weerbericht. Er trekken in de avond en nacht enkele stevige onweersbuien over het land. Vrijdag staat de heetste dag van de week op het programma. Het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.